jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: zou nog beter lijken, zei Pijblari, een drachtkonkraai.
1: Dammit, ik kan hier je eigen drachtkraai. Controller, wat denk jij moet ik doen?
2: You know, I think it'll help you if you have your prostate examined.
1: Enig iets, Bel. Enig iets. Ik zal het doen. Morgen, dokter. Ik is hier voor die prostaatonderzoek.
3: Goed, staan voor mij hier op die baggie zoals die leeuw loopt en trek je broekje af.
1: Oké, dok.
4: Daar zit, dokter.
3: Ontspan net, ik ga nou jouw prostaat voelen. Hier gaat ons.
5: Allee!

slaap, maar voor elke glimlach en elke grap. Een zoek om ons te doen, dan is je lichaam op. En wil van moegheid omkap. Ik wil mijn vrouw gaan vast, zo langs die zee. Ik heb mij alles gegeven.

0: kom je rif nou. Voedsek. Voedsek. Breng bij mij die boog.
1: Hier kom je Ozzy. Kiwis. Engelse.
0: Anne. Maar waar zijn mannen?

was ijzig in die kop. Jouw handen in jouw hoed. Jouw jas tot boor geknoopt. Jouw glimlach zoet. En die echo van jouw wegstem. En die woorden van jouw groet. Lebeloftes van jouw omdraai.

hart gaat branden, zou ik dat zijn? En jij vraagt mij waar ons morgen zal ons gister weer kan terugdraaien. Zoals misrein in die ogen, kleef jij aan mij.

0: Jojo-tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plammers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdetektie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers, bekostigbare pryse. 079-388-2483.
1: Johan Plammers!
2: Diederik op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: En het was hierdie week is 17e posisie, 3 plekke opbeweeg. Het was Bella daar met Mis Jy, en 2 plekke opbeweeg met Mis Jy My Al. Beweeg ons nou naar die 19e posisie, wat Leon Schuster was met Miljoene Hande Verrassie.
1: Gooi julle hande in die lucht, verrassie!
2: Jy is een doorn, jy is een dissel, jy is ons maat.
3: Hy is de ruipa!
2: Ons maat laat

0: 20 treffer per hore met Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.
1: Nommer 16. My tipe vrou.

Lieve Jesus, dank je voor je genade, voor een maal op aarde. Voor al die goed wat ik hier raak zie nie, voor al die goed wat ik niet verdien nie. Bij de altijd een maal wat ergens voor mij bidt.

0: hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die concertina wat raas. Ah, sy.
1: Hey, Rikkie, dat is lekker dinge.

een fout, een groot, groot fout. Zij wou graag Engels praat. En wanneer ik kom vrij, dan zei zij van mij, Jan, please come sit by mij. Put jouw arms om mijn nek en zoen mij op mijn bek.

je moje druk. Laat de gukken zo snuk. Jan, alsjeblieft toch, squeeze mij. Zij zei, I love you, Jan. Jij is een lekker man. You make me feel so nice. Zoen mij gauw. And don't let me go. And squeeze me two times twice. I use a lekker ding. And it's net naar mijn zin. And you give me such an awful fright.

Dis André Gerard daar so met slim praatjies. Jy is ingeskakel op Luister FM, jou lekker luisterstasie. So met my Rian Strydom op Live Skuif met die Kuif. Nog 'n paar boodskappe het deurgekom met hierso, baie baie dankie. En dit is saam met my gesels vanmiddag. Ons vat hom lekker vas hierso. Hierdie sê ek pop net gou weer in op hierdie kouerige en nat saterdag aan die suidkus om te sê geniet jou aand my maatjie en bly veilig. Dan gesels ons weer môre. Lekker slaap. Dankie Quintus, ek waardeer dit. Jy moet lekker slaap hoor. Middag Rian, dis Doopie hierso. Jy's lekker skaars, nee. Bly jou stem te hoor. Baie dankie Doopie. Al die parasse van Sherwood af, nee. En Karin Kap het ook begin om haar versoeke deur te stuur daarso. Amper oopmaak. Soch lekker snitte wat jou voorlee hierso op die speelhuis. Ons het Chris Brits, die Baienaars Boerorkes. Henny de Bruin. Kevin Olkers. Mani Boerenstein nog vele meer. Wat jou wag hierso op die boermusiek hier. Net erop blijf skuif met die kuif. Het is natuurlijk rechtstreeks uit vanmiddag so in Dispatch. So, kom maak een draai hier so man, is by die Dispatch Stoei Club. So maar hier om die draai, nee. Maak een draai. So maar natuurlijk bykie geldjes in hier so. So met Feel on Wheels vandag. Juan Oosthuizen, sy manne. Altijd baie, baie goeie werk doen vir die gemeenskap. Baie bevoorrecht. Om die dag saam met hulle deur te bring.

0: Kom ons gaan voort met ons speelhuis. Chris Brits is volgende met die verkyker se tees.
1: Hoere muziek.

0: net hier op Lyfskyf met die Kuif. Elke Saterdag 3 tot 6 op Luister FM. Jou lekker luisterstasie.
1: Luister FM.

0: Blijf skuif met die kuif, want goeie muziek rok nooit oud nie.
1: Luister FM.

0: Worden gewee. Ik smaak goed dukstukken, ik heb die meer woorden niet. Om alles op te som wil ik jou net wijs. Ik smaak goed stukken, kom ons raak gekuis. Are you wise?
1: Jy onthou hoe jy hierdie kant geloop het? Yes. Nou draai vir my lekker om en dan loop jy weer aan die kant toe. Great. Bye.

0: van.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Hallo.
3: Ajo, is dat hier?

0: Isaac Davel wat vir ons daar sê, jy's my DJ en voor dit was het Cloud met Save Me. Ja, gee jou net gauw opdatering, dit is nou halftijd in die wedstrijd tussen die Springbokke en Skotland en die telling van halftijd is 14 elk. Kan jy glo, die Skotte het bykie wakker geskrik en somme twee vinnige drie gedruk, die laaste een is so op die nipperkie net voor halftijd en nou die Springbokke nie geweet het nie, dan weet hulle nou, hulle is definitief in 'n taai twee strijd betrokke en hoop hulle kan rassie hulle lekker moet om wakker te skrik vir die tweede helfte. Ons sien uit. Maar in elk geval, jy moet nou nader skuif hoor, want ons het hierna het ons waar wacht bykie. So as jy wil saamspeel, moet jy nou begin in jou oore spits en skuif reg en sit jou dink hoekie op en na die volgende treffer speel ons een bykie waar wacht bykie. Volgende aan die beurt is Dion Groot met Dans in Afrikaans.
1: Luister FM.

0: pijn, zijn wonden in lek. Ja, je hebt recht geraakt, dat ze blerren op lek.
1: Hey, nou! Hoi,
2: bedankt.
1: Dat is
2: alweer, hè?

0: Daar zei je die klanken van Dirk van der Westhuizen en hij zei voor ons Fairy Tale en voor dit was het Mango Groove met Home Talk. Nou ja, dat is de tijd van die aand, nee, voorbij gevlieg. En dat is tijd voor mij om jou te groet. Nou ja, die bokken het mooi gemaakt. Dit het allemaal ons, bykie die cherry op ons zaterdag aan koek gesit, nee. Nou ja, jij moet lekker keier. Baie dankie dat je mij toegelaat het om samen met jou daar te keier in jou kombuis, braaikamer, leven trek of sommer aan die kar samen met jou rond te rij. Dat is altijd een voorrecht. Ik zie altijd uit om samen met julle te keier zo op Luister FM. Nou ja, ek gaan julle nou los met een aanhaling. So, hoor gauw bykie hierso. Courage doesn't always roar. Sometimes courage is the quiet voice at the end of the day saying, I will try again tomorrow. En die eniekie is van Mary Ann Rudmacher. Dat is allemaal een baie mooie setting. So ja, just we'll try again tomorrow, nee. Nou ja, jy moet een wonderlijke naweek verder, hè. Ek hoop jy keier lekker vanavond. Gooi nog een houtje op je vier en gooi daar een beetje limonade in die glaasie vir my ook. Maar jy moet een fantastische week verder, hè. En alles wat mooi is, net goedheid en guns. Nou ja, daar groet ek jou. Jy moet mooi bly en lekker aan verder.
1: Luister FM.

gezicht is dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

werd op zaal. Ja, ze kan een kudebo eten. Maar als je boter aan je benen of je bijten kan, dat is voor mij kardinaal. Ja, bijten wil het maar.